wijken, kiki mikki. Je mag ooit in alles wijken, kiki mikki. Ja, moet doen met olie heel, kiki mikki. Olie min en mooi bel, kiki mikki. Ket zal uwe lijken, kiki mikki. Ja, rat al gewoon om kijken, kiki mikki. Ja, goeie wiegma zat als alle, kiki mikki. Kolen mijn dag in de schalle, kiki mikki.